Daarmee die tyd ons ongelukkig ingehaal, maar ek hoop jy het vanaand se program geniet en onthou volgende woensdag aand maak ons weer so. Dan praat ons onder andere oor 3 interessante nie fiksieboeke. Tot dan, mooi loop, warm bly en lekker lees. En onthou, RSG is 24 uur van die dag hier om jou geselskap te hou. Tot ziens.

Ja, mensen, maar zo'n lange geit aan. Ik heb je wel lang mee. Ik heb je dan een programma. Kom je ons wel beter lief? Een programma. Geit aan, geit aan. Maar hij maakt zich maar ja, een programma. Kijk, zo'n lange zak. Ik moet ze zeggen dat ik een kuna taka atengitse ofu atengitse kati kagisi chwa wakuna kato kaka kamisoner ke akibe plan kuna kaka uwa mungu ke huki ngiko ihi a uwa angimtima wa hukula ofu katiti ke hi agen chwa wadorpa hi atengitse kiki wuniki kanu before pelti akiti aswitili tatiti wuniti chwa kwa iya ngiki ajuka tatu wadorpa waka ancho kaka kamisoner ke agia sente soner ke agia abasica of agia asente ta tsigana ta ke abasica tsamdolinqi ta ka sa agi soner ke agia sente soner ke agi abasica of agia asente ta tsigana ta ke abasica tsamdolinqi ta ka sa agi sike be

uit spansel wink. Hy trek jou nader om te speel waar sterre blink.

U het geluister na Hamlet. Die rolverdeling was soos volg. Die rol van Hamlet is gespeeld door Chris van die Kerk. Ophelia was Annette Engelbrecht. Die rol van Claudius is gespeeld door Johan

0: is natuurlijk een kenwijsie van die oudste program op Zuid-Afrikaanse radio, die eie keuse. Jou versoeken is welkom. Die e-posadres is info@willempelser.co.za. Hier luister ons na klassieke en lichte klassieke muziek, wat insluit opera, operette, muziekspelen, klankbane, kenwijsies van radio en tv-programme, dan ook daar die ou nostalgische opnames uit die vroeg 1900s. Die eie keuse, elke zondagmiddag van 12 tot 1. Die e-posadres net weer, info@willempelser.co.za. Die herhaling is op woensdagochtend van 1 tot 2.
1: Kappertijd met RSG, dis die 1.
2: Op hierdie saterdag aand, heet ek jou welkom. Ja nee, dis 'n nuwe maand, nuwe dinge lê voor, maar weet jy wat, somtijds moet een mens terugkeer na dit wat jy ken, en vanavond bederf ek jou, ek trakteer jou met net goeie langarm muziek. Hartelijk welkom by Kappertijd, saam met my, Sue Pyler Slabbert.

0: op het eind met RSG.
1: Toe allemaal genoeg geëet het en die partijtje voorbij is, sê meneer Beer.
2: Nou ja, vrienden, dankie dat jullie allemaal hier was. Maar nou is het tijd voor mij om in te kruip. Sien jullie na die winter. Vrijdag aan 12 juni om 6:20 in Opskit kan ons maats na een story luister oor meneer Beer se winterslaap.
0: Kapiteit met RSG.
3: Dis die 6de van die 6de maand, het danssessie soos Minahasie. Hoekom is jou stert so kort op Kapiteit?

0: Kapitein met RSG, dis die een.
1: Een naweek is nie een naweek sonder die volgende nie. Aktiviteite om die hele gesin mee bezig te hou. Maklike disse om te maak en wonderlike plekke om te besoek. Het sy plaaslik of internasionaal. Nou daarom is Saterdag Sprankel daar, om jou te help met jou naweek aktiviteite. Tussen 10 en 1, saam met my, Sue Pyle Slabbert, net hier op RSG. Kom vind uit wat gebeur in jou kontry en hoe jy selfs ietsie self by huis kan maak.